0: Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in de Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag van 6,7 miljard euro neer. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet bestaat sinds 1994 en is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gemeten naar het aantal passagiers. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen. Meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen overdag droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze daar iemand aan die nog niet was overleden. Maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond zijn in Nederland in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena het Ierse Shelbourne met 3-1. En FC Twente had geen partij aan Dutch, dat uit Slowakije. Het werd in Enschede 6-0. Het weer dan nog. Vannacht blijft het nog enige tijd regenen in het noorden. Meer naar het zuiden zijn er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Roermond, in Rotterdam, is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt nu inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen en het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: 105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer.
1: Tell me a bit about yourself.

te hadden. Eentje lag op de bar en eentje onder de tafel. Ze vraagt, waar heb je het over gehad? Ik zeg,

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. En er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had

0: geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui en er staat niet veel wind. En het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakszaken hingen gele posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving, die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Die tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten.

0: voor als het eventueel weer oplaait.
1: Defensie rondt nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
0: De brand heeft ruim 7 uur gewoed. Ajax en Twente hebben gisteravond allebei gewonnen in de derde voorronde van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelburne met 3-1. Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dutch. Trainer Van de Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
2: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
0: Volgende week zijn de returns. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
3: Nu een uur non-stop.

0: 24 uur per dag. Altijd in de buurt. Radio Aalsmeer.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Radio Aalsmeer. Best wel goed voor lokale radio.
1: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in wording. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben ik.

Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan niet.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf gisteren op 82-jarige leeftijd. Faber speelde in veel films, series en theaterstukken. Onder meer in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske Drat. Halverwege de jaren 70 brak hij door met een hoofdrol in de film Max Havelaar.
2: Weet je dat er een misbruik is gemaakt van gezag? Ja, dat moeten weten. Weet je dat de regent zijn s'avonds laat bewerken door het volk zonder betaling? Waarom heb je er niets tegen gedaan?
1: Peter Faber was ook een van de oprichters van het Werktheater en hij won 2 keer de toonaangevende toneelprijs de Louis d'Or. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen. Onder hen is zeker 1 leraar. 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. Zijn motief is onbekend. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Een groep artsen diende een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
3: Een verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
1: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen de strengere wetgeving die vervolgens naar de EU werd gestuurd. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het geld wordt onder meer ingezet om kinderen te behandelen. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: NOS-journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 3 leraren en 3 leerlingen dood. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde veel rollen, zowel op het toneel als in films en tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje en was hij de vader van Siske de Rat.
1: Ziet er goed uit.
2: Dank je. Wil je wat van me drinken?
1: Geef maar een biertje. Wat zou je ervan zeggen als wij eens gingen scheiden? Dat kun je allemaal doen en laten wat je wilt. Wat zou je er met mij getrouwd blijven? Als je in elke hand 10 anderen kan krijgen. Maar heb je toch niks.
0: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Peter Faber was 82 jaar. De dikke vandalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen in het woordenboek. Gebeurt na jarenlange campagne van organisaties Dolomina's en Schaamteloos, een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik en bezwaar heeft tegen het woord schaamlippen omdat er een onnodige link is met schaamte. De hoofdredacteur van de Dikke Vandalen legt uit waarom ze het woord hebben opgenomen in het woordenboek.
3: Ik zag dat in patiënteninformatie gynaecologen. Dat het woord vulva-lip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de Dikke Vandalen verdient naast het woord schaamlip.
0: De term schaamlip blijft wel de centrale term. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
5: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Ideeën gezocht voor Klimaatweek 2026. Van 2 tot en met 8 november staat Aalsmeer in het teken van de Klimaatweek. Inwoners, ondernemers en organisaties worden opgeroepen om mee te denken, mee te helpen of zelf een duurzame activiteit te organiseren. De Klimaatweek is een landelijk initiatief waarbij aandacht wordt gevraagd voor een duurzame toekomst. In Aalsmeer en Kudelstaart wordt het programma samen met inwoners ingevuld. Mogelijke activiteiten zijn bijvoorbeeld een kledingruil, een buurdiner, een klimaatpubquiz, het vergroenen van tuinen of een bijeenkomst over energiebesparing. De initiatiefnemers willen vooral activiteiten organiseren die passen bij de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart. Iedere bijdrage telt, benadrukken zij. Inwoners kunnen helpen met de organisatie, een locatie beschikbaar stellen, sponsoren of tijdens de week ondersteunen. Wie wil meedoen of een idee heeft, kan zich aanmelden via aalsmeer.buurkracht-online.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daar vanaf voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken.

0: Hospera moet ruim een half miljard dollar bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non

0: Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer. Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.
1: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Verschillende mensen uit het vak reageerden verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Haik Balian noemt hem heel veelzijdig. Regisseur Ena Senjarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber was 82. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. Hij werd zwaargewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders. Trump probeert opnieuw de wet aan te passen om zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Het weer. In het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest een loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de Marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel. Via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want...

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Maakplaatsclub start na de zomer weer. Na de zomervakantie gaat Maakplaatsclub van de Bibliotheek Amsterdam weer van start. Vanaf eind augustus en september kunnen kinderen vanaf 8 jaar deelnemen aan workshops waarin zij spelenderwijs kennis maken met programmeren, robots bouwen, fotografie, film en andere creatieve technieken. Tijdens de bijeenkomsten werken kinderen aan hun eigen projecten en ontwikkelen zij onder meer digitale vaardigheden, creativiteit en probleemoplossend vermogen. De workshops zijn erop gericht kinderen aldoende nieuwe talenten te laten ontdekken. De Maakplaatsclub vindt plaats in de bibliotheek van Aalsmeer, Amstelveen Stadsplein, Amstelveen Westwijk en dit seizoen voor het eerst ook in Kudelstaart. Deelname is mogelijk na aanmelding. Vanwege de populariteit van de workshops adviseert de bibliotheek om tijdig een plek te reserveren. Meer informatie over het programma en aanmelden, kijk op www.radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto winst kwam uit op 163 miljoen euro, bijna 10% meer dan in het eerste half jaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. ASN Bank is wel klaar met het schrappen van allerlei merknamen, zoals BLG Wonen, SNS en Regiobank. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen op het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team SD Works Pro Time heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus vandaag niet de Mont Ventoux op. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaatsen de zon door. Het is 21 tot 25 graden. Vanavond is het zonnig en droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Aalsmeer trekt meer nieuwe inwoners dan er vertrekken. Aalsmeer heeft er in 2025 meer nieuwe inwoners bijgekregen dan er zijn vertrokken. Volgens onderzoek van vergelijkingssite Slimster, gebaseerd op nieuwe cijfers van het CBS, vestigden zich vorig jaar 1468 mensen in de gemeente, terwijl 1343 inwoners naar een andere gemeente verhuisden. Dat resulteert in een positief verhuissaldo van 125 personen, een stijging van ongeveer 9%. De meeste inwoners kwamen uit Amstelveen. Inwoners die Aalsmeer verlieten, kozen het vaakst voor Amsterdam als nieuwe woonplaats. Volgens Marco Schuurman van Slimster past deze ontwikkeling in een landelijke trend. Vooral gemeenten buiten de grote steden zijn populair, onder meer doordat woningen daar vaak nog relatief betaalbaar zijn. Daarmee blijft Aalsmeer aantrekkelijk voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe woonplek in de regio.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

De vorst moet sterk zijn. Ze vangt de regen ook al kan het soms te zwaar zijn. Ze kust de wind en ik hoop dat ik op haar lijk. Maar niemand heeft je dat geleerd. De vorst moet groot

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Groot Aalsmeers Dicté viert 15e editie in Raadhuis. Het Groot Aalsmeers Dicté keert dit jaar terug in oktober en viert de 15e editie met een speciale lustrumavond. Het taalevenement vindt plaats op vrijdag 9 oktober 2026 in het Raadhuis van Aalsmeer. Burgemeester Guido Oudekotte leest de dicté opnieuw voor. Vanwege de verbouwing van het Flower Art Museum werd het dicté vorig jaar in augustus gehouden. Dit jaar vindt de traditie weer plaats in oktober, maar op een nieuwe locatie. Voor deze jubileumeditie schrijft Irene van Gelder een persoonlijke tekst die aansluit bij het thema van het lustrum. Inwoners en iedereen met een band met Aalsmeer of Kudelstaart kunnen zich aanmelden. De avond begint om 5 uur met ontvangst en koffie, gevolgd door het dicté, een buffet en de prijsuitreiking. Ook teams van 3 personen kunnen deelnemen. De inschrijving is inmiddels geopend en kost €37,50 per persoon.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook ACE&T is getroffen door het datalek bij een logistiek bedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Ideeën gezocht voor Klimaatweek 2026. Van 2 tot en met 8 november staat Aalsmeer in het teken van de Klimaatweek. Inwoners, ondernemers en organisaties worden opgeroepen om mee te denken, mee te helpen of zelf een duurzame activiteit te organiseren. De Klimaatweek is een landelijk initiatief waarbij aandacht wordt gevraagd voor een duurzame toekomst. In Aalsmeer en Kudelstaart wordt het programma samen met inwoners ingevuld. Mogelijke activiteiten zijn bijvoorbeeld een kledingruil, een buurdiner, een klimaatpubquiz, het vergroenen van tuinen of een bijeenkomst over energiebesparing. De initiatiefnemers willen vooral activiteiten organiseren die passen bij de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart. Iedere bijdrage telt, benadrukken zij. Inwoners kunnen helpen met de organisatie, een locatie beschikbaar stellen, sponsoren of tijdens de week ondersteunen. Wie wil meedoen of een idee heeft, kan zich aanmelden via aalsmeer.buurkracht-online.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: mee op een schietpartij vanochtend op een middelbare school in Thailand. Een jongen van 14 schoot op zijn school zeker 5 mensen dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn er schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. De burgemeester van de Griekse plaats Tilida is opgepakt vanwege een grote natuurbrand in de buurt van Athene. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Naast de burgemeester is ook de eigenaar van dat windmolenpark en een aannemer opgepakt. Bij het blussen van de brand kwamen 2 brandweermensen om het leven. De verdachten kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Door het datalek bij het logistiekbedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Dat schrijft de winkelketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval bij Siva dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens, drugs en contant geld in beslag. Een aap die de afgelopen week op het Indonesische eiland Sumatra 18 mensen verwondde, is gevangen. De langstaartmakaak beet en krabde zijn slachtoffers. Daarom bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Het weer vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Top 40 Classic met Frank Bunnik.

0: Top 40 Classic.
1: Een hele goede middag, luisteraars van Radio Aalsmeer en hartelijk welkom. Tot 6 uur is dit weer de Top 40 Classic. Het is ten slotte vrijdagmiddag 3 uur, dus dan weet je wel hoe laat het is, hè? En de komende 3 uur neem ik je weer mee terug in de tijd met een oude Top 40 lijst. En vanmiddag neem ik je mee terug naar de jaren 70.
0: Top 40 Classic.
2: Met vandaag de Top 40 van
3: 26 maart 1977.
1: En ook deze week hoor je natuurlijk weer alle 40 hits. Ze liggen hier keurig gerangschikt voor me. Nummer 40 bovenop. En helemaal onderop de stapel ligt de nummer 1 van deze week. Nou, wat kun je zoal verwachten? Wat waren de populairste singles in maart 1977? Nou, ik zie onder andere The Eagles, Electric Light Orchestra, Queen en ABBA, maar ook BZN, The Cats, Saskia en Serge en Anita Meijer. En wat dacht je van Ronnie en The Big Bear met The Big Bear Bump? Ja hoor, dat zal allemaal horen vanmiddag tussen nu en 6 uur. En daarnaast natuurlijk ook wat jingeltjes en fragmentjes van een top 40 radio-uitzending uit 1977. Nou, laten we snel beginnen. Dit is de Nederlandse Top 40, een overzicht van de 40 populairste platen in Nederland in de enige juiste volgorde. Objectief en betrouwbaar wordt de Top 40 wekelijks samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40 aan de hand van gegevens die werden verstrekt door de grammofoonplaten Detailhandel en Industrie. Het is de 13e jaargang nummer 13 met deze week 6 nieuwe binnenkomers. En voor de nummer 40 heb ik even de oude LP van mijn moeder op de draaitafel gelegd. Zij was namelijk 16 in 1977 en groot fan van deze band. En dan hoop ik maar dat ze hem niet helemaal heeft grijs gedraaid.
4: Er zijn veel hitparades in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is de Nederlandse top 40. Sally called and she got the word.

0: ze er is.
1: Ja, toch een beetje grijs gedraaid, hè? Deze oude LP van mijn moeder uit 1977. Smokey en Living Next Door to Alice. En de volgende generatie, ik dus, had toch steeds de neiging om heel hard te roepen daarna. Who the fuck is Alice?
2: Jouw muzikale tijdreis op de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer.
3: Dit is de Top 40 Classic.
2: Top 40 Classic.
3: Met Frank Bunnik.
1: Ja, dat was dus de hekkensluiter deze week. En dat is ook meteen de langst genoteerde. Al 12 weken voor Smokey en Living Next Door to Alice. En dat is een oude nummer 1 hit. En misschien wel de volgende nummer 1 hit voor Smokey. Die is al in aantocht. Die ga je vanmiddag ook nog horen. Verder verklap ik niks. Nou, we zijn dus terug in de jaren 70. Om precies te zijn...
4: 26 maart 1977.
1: Dat is de lijst die je vanmiddag gaat horen. Wil je kijken wat we gaan draaien vanmiddag tussen nu en 6 uur? Kijk dan even op top40.nl. En vul dan even die datum in. En dan verschijnt dus die hele lijst voor je. En dan zal ik eens even met je doornemen de top 3 van vorige week. Nou, op 3 stond toen, even kijken, Don't Say Goodbye van BZN. Op nummer 2 vorige week, Go Your Own Way van Fleetwood Mac. En op nummer 1 vorige week stond Julie Covington en Don't Cry For Me Argentina. Weet je nog, uit die Evita soundtrack musical LP. Ja, wat was het? Ja, zoiets, hè? Zo'n rock LP. Ja, conceptalbum, noem ik het maar even. Nou, ziet die top 3 er deze week hetzelfde uit? Of hebben we misschien wel een nieuwe nummer 1? Je kan het zelf even opzoeken. Ik zei net al hoe je dat moet doen. Nou, wat krijgen we dit uur? Even kijken, 2 nieuwe binnenkomers. Verder nog Saskia en Serge. Long Tall Ernie en The Shakers. En de Eagles komen zo meteen voorbij met New Kid in Town op nummer 38. Maar nu eerst op nummer 39. De Nederlandse inzending voor het Songfestival dit jaar. Dat vindt over een maand plaats op 7 mei 1977. In Londen is dat. En ik heb even in mijn glazen bol gekeken. En ik zie dat Hedy Lester het niet zo heel goed gaat doen hoor. Dit jaar op het Songfestival. Plek 12 van de 18 deelnemers. Nou, dat is inderdaad niet heel best. En in de top 40 doet ze het ook niet heel goed. En daar is de single ook niet zo'n groot succes. In de vierde week staat ze alweer op nummer 39. Dit is Hedy Lester en de Malle Molen.

Ja, na 8 weken is het succes wel een beetje voorbij voor deze New Kid in Town. Eagles gezakt naar nummer 38. En daarvoor ook gezakt naar nummer 39. Hedy Lester en De Malle Molen. En een plekje boven de Eagles op 37. Ook een zakker. Het is Debbie. Ken je Debbie nog? Het is de Nederlandse Ria Hartman Schildmeijer. Zo heet ze eigenlijk. En ze had haar eerste en grootste hit in 1972. Everybody Join Hands kwam toen tot nummer 6 in de top 40. En ze heeft dus bijna 5 jaar moeten wachten op haar volgende hit. En dat was dus deze in 1977. In de 5e week zakt ze alweer naar nummer 37. Hier is ze, Debbie en Angelino.

0: hoort ze alle 40.
1: In de Top 40 Classic.
0: Met Frank Bunnik.
1: Radio Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.
1: Nummer
0: 36.

Ach, wat heerlijk voor je, Saskia. En Serge is er natuurlijk ook bij. Ik denk dat ze ook op Serge weer Falling in Love Again is. Honey, I'm Falling in Love Again. Ze kwamen vorige week nieuw binnen op 38 in de lijst. En nu gaan ze slechts 2 plekjes de goede kant op. Dat wel, naar nummer 36. En daarvoor gezakt vanaf 21 naar 37. Angelino dus van Debbie in deze top 40 van 26 maart 1977. Destijds uitgezonden bij Radio Veronica op, bij de Veronica Omroeporganisatie op Hilversum 3. Zometeen even een fragmentje daarvan. Maar laten we eerst eens even luisteren waar de Veronica Drive-In Show dit weekend te vinden is. This weekend where the action is. Ik zie hier dat hij vandaag, 26 maart 77, te vinden is in Oostvoorne bij John van der Heijden. Zal wel de naam zijn van de discotheek. Of misschien wel bij John thuis kan natuurlijk ook tussen 8 en 12 uur 's avonds. En ja, dank je. Ook vandaag op 26 maart in Nieuwehorne in het Witte Huis tussen 8 en 12. En dan morgenavond in Boskoop in verenigingsgebouw Rozenburg tussen 8 en half 12. En morgenmiddag in Leeuwarden, in Leeuwarden, in Dancing Hub Adema tussen 3 en 6. Nou, dan weet je dat ook weer. Goed, lekker dansen op de Veronica Drive-In Show in 1977. Komt dat allemaal. En de hits van toen weer terug op je radio. Oeh, wat dacht je deze? Van deze. Een bandje uit België. Ken je ze nog? Chocolates heten ze. En Kings of Clubs. Vorige week nieuw op 37. En nu 2 plekken winst op 35.

0: Je kon lekker dansen in 1977 op deze plaat, denk ik. Misschien heb je het wel gedaan. Chocolates and the Kings of Clubs deze week op nummer 35 in deze top 40 lijst. De top 40 classic. Hier op Radio Aalsmeer natuurlijk. En op nummer 34 hebben we de eerste nieuwe binnenkomer. En die is voor de Nederlandse Arnie Treffers, oftewel Long Tall Ernie. En samen met zijn band The Shakers scoorde hij in 1973 zijn eerste hit met You Should Have Seen Me Rock'n'Rollin'. Nu, 4 jaar later, komt hun 8e hit de top 40 binnen. Hier zijn ze, Long Tall Ernie and The Shakers met Ballerina.
1: Nieuw.

0: Dat was hem, de eerste binnenkomer op 34. Longtail Ernie and the Shakers en Ballerina. En kijk even in mijn glazen bol. Dan zie ik dat over een half jaartje zo'n beetje, zo net na de zomer van 1977, hun negende top 40 hit zal verschijnen. En dat zal een enorme worden. Een dikke nummer 1 hit. Weet je nog welke dat was? Inderdaad, Do You Remember?
1: Top 40 Classic.
0: De Top 40 Classic, alle hits terug op de radio en ook wat fragmentjes van de radio. En in 1977 werd de Top 40 uitgezonden bij de Veronica Omroeporganisatie op Hilversum 3. In slechts 1 uurtje tijd op de vrijdagavond tussen 7 en 8, dus niet alles kon gedraaid worden. Maar Lex Harding deed wel zijn best. Luister maar.
2: Top 40. Het gedrukte exemplaar van de Nederlandse Top 40 ligt week

0: drukte exemplaar van de Nederlandse top 40. De op 1 hoogste binnenkomer in de hitparade is op 21. De top 40.
1: Ja, vrijdagavond dus de top 40 bij Veronica op de vrijdagavond. Dus ja. En misschien dus wel nu op Radio Alsmeer in de top 40 Classic deze top 40 voor het eerst in zijn geheel te beluisteren. Dat zou toch wat zijn. En op nummer 33 vinden we alweer een nieuwe binnenkomer, de tweede voor deze week. En die is ontstaan in Duitsland. De broers Johnny en Keith Wilder waren daar gestationeerd in het Amerikaanse leger. En met nog 4 andere muzikanten begonnen zij de groep Heat Wave. En vandaag scoren zij hun eerste en wat later blijkt ook hun laatste hit. Dit is Boogie Nights.
2: Nieuw nummer 33.

0: en de Top 40 Classic.
1: Top 40 Classic.
2: Met vandaag de Top 40 van
3: 26 maart
2: 1977.
4: Nummer 32.

Gezellig, Johnny en Orquesta Rodriguez, Uma Casa Portuguesa op 31. En dat was die Johnny en Orquesta Rodriguez die 2 jaar geleden in 75 een dikke nummer 1 hit scoorde. Onverwacht met Hey Mario en daarna nog met Hassi Baba de top 40 haalde. En dit was een klein succesje in 1977. En daarvoor op 32 een wat groter succes, al 8 weken genoteerd. Nu wel op zijn weg terug. David Soul, het prachtige Don't Give Up On Us van een LP van mijn moeder, hoorde je het? En ook de volgende LP ligt klaar.

0: hey, hoor ik je denken thuis? Dit is niet Stevie Wonder, toch? Nee, dit is inderdaad niet Stevie Wonder. Dit is wel zijn hit. Nee, ja, dit was nummer 29. Het was David Parton. Ja, vorig jaar in 76 kwam het album Songs in the Key of Life van Stevie Wonder uit. Met daarop dit liedje dus, Isn't She Lovely. En dat werd gek genoeg niet als single uitgebracht. Nou, dat is mooi, moet de Engelse platenproducer David Parton gedacht hebben. Dan laat ik een versie maken door The Sweet Sensation. Die band die al wat hits had gehad. Maar ja, dat ging niet helemaal lekker. Dat klonk toch niet helemaal zoals David wilde. En daarom besloot hij het zelf maar in te zingen. Ja, waarom niet? En dat was wel een succes. David Parton en zijn versie van Isn't She Lovely staat deze week nummer 29 gezakt van 11 vorige week. En daarvoor ook flink gezakt van 12 naar 30. Al Stewart en The Year of the Cat. 26 maart 1977 is de datum. Dit zijn de hits van toen, de best verkochte singeltjes van de afgelopen week. Met zometeen op 27 alweer een nieuwe binnenkomen. Maar eerst op nummer 28 een stipnotering. Dat is de Electric Light Orchestra. En zij gaan op de operatour met Rockaria. Vorige week op 32 nieuw. En deze week dus met een stip op
1: nummer 28.

0: Punic.
1: Top 40 Classic.
2: Met nummer 28 Electric Light Orchestra Rock Area uitroepteken. En op nummer 27 vinden we binnenkomer nummer 3. En die is voor een band van Nederlandse bodem. Rockaway Boulevard heten ze. En met daarin leden uit de band American Gypsy. En zangeressen die later in de jaren 80 deel zouden uitmaken van Mai Tai. Nou, deze formatie Rockaway Boulevard scoort deze week hun eerste en ook hun enige hit. Boogeyman komt met stip de top 40 binnen.
0: Nieuw nummer 27.

0: Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Op de bestemmingen Dubai, Riyad en Dammam vliegt KLM in elk geval tot 24 oktober niet. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie. De cocaïne is vernietigd. De politie en de Field doen onderzoek naar de smokkel. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het zogenoemde beweidingsverbod gaat morgenavond in. Het gras op de dijken is door de droogte al flink beschadigd en daarom mogen er nu dus geen dieren meer op grazen, omdat die grasmat is bedoeld om de dijk stevig te houden. 16 boeren in Noord-Holland en op Texel worden door de maatregel geraakt. De dijken moeten weer hersteld zijn voor het stormseizoen.

0: elkaar af. Het is een graad of 22. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Top 40 Classic met Frank Bunnik.

0: Classic.
1: En dan gaan we met de tweede uur. We zijn terug in 1977. En vorig jaar in 1976 maakten we kennis met Anita Meijer. Zij scoorde met haar eerste hit meteen een nummer 1 hit. The Alternative Way was dat. En daarna zong ze ook nog You Can Do It de top 10 in. Haar vierde hit kwam vorige week de top 40 binnen. En daarin vertelt zij haar eigen levensverhaal. Het begint al bij de titel, Anita, That's My Name. Dat is meteen al duidelijk. En ze zingt vervolgens dat ze in oktober 1954 geboren werd. Dat haar vader besloot dat ze Anita moest heten. En we horen ook dat ze pas 6 was toen ze haar eerste optreden gaf. Tussen de schuifdeuren op de bruiloft van haar oma. Ja, ja. En ze komt trouwens ook nog een stripper tegen in Berlijn. Nou ja, luister zelf maar naar het wonderlijke levensverhaal van Anita Meijer met Stip op nummer 26.

0: Je hoort alleen maar knijters van hits hier natuurlijk op Radio Aalsmeer.
1: Dit is de Top 40 Classic.
2: Met vandaag de Top 40 van
3: 26
2: maart 1977.
0: Ja, dit was Ferrari, weet je nog? De Nederlandse band uit Heusden komen ze. En ze waren een beetje de tegenhanger van de George Baker selectie, hè? Ze klonken een beetje hetzelfde, maar toch ook succesvol. Vorig jaar in 76 had Ferrari zelfs de nummer 1 hit met Sweet Love, weet je nog? En ook de opvolger toen Monza over een hond haalde de top 5. En met hun laatste single gaat het helaas alweer de verkeerde kant op. Gypsy Girl zakt van 19 naar nummer 25. En daarvoor met stip op 26, ik vertelde het verhaal van Anita Meijer. En zij vertelde ook zelf haar eigen verhaal in haar nummer. Anita, That's My Name, met stip dus op 26. Leuk dat je luistert naar de Top 40 Classic. De hits van toen weer terug op je radio met ook wat jingeltjes en nog een fragmentje van de radio uit 1977 op de radio. Straks hoor je Lex Harding weer. En ik kijk even in de lijst naar de hits van toen. Jack Jersey ga je nog horen. De Spinners komen voorbij en ken je Art Sullivan en Kiki nog? Die ga je horen op nummer 15. En ik heb nog 2 nieuwe binnenkomers voor je. Even kijken, we hebben deze week 1, 2, 3, 4, 5, 6 binnenkomers. Dat betekent dat de hoogste binnenkomer straks in het laatste uur te horen is. Spannend, weet je welke dat is? Je kan het vast bekijken als je de lijst erbij pakt op top40.nl. Dan kun je ook zien of nog steeds Julie Covington op nummer 1 staat. Die stond er namelijk vorige week met haar Don't Cry For Me Argentina. Nou, ik ga je vast verklappen. Ga ik het doen? Ja, ik ga het doen. We hebben dus een nieuwe nummer 1 deze week. Goh, we hebben een nieuwe nummer 1 deze week. En welke zal dat zijn? Is dat dan de nummer 2 van vorige week? Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Of misschien wel de nummer 3 van vorige week. BZN, Don't Say Goodbye. Of misschien wel Heart, Crazy On You. Die ging ook lekker, stond vorige week op 6. Of wat dacht je van Gérard Lenormand en Voici les clés. Die ging ook lekker, vorige week op 7. Nou, spannend zeg. Zover is het nog niet. We zijn bij nummer 24. En daar vinden we Daryl Hall en John Oates. Gezakt vanaf nummer 18. Dit is Rich Girl.
4: Rich girl, and you're gone too far. Cause you know it don't matter anyway.

Ja, in 1977 zaten we midden in het discotijdperk. En misschien vond je het vreselijk of je ging ieder weekend met de voetjes van de vloer in de discotheken lekker dansen. En dat komt bijvoorbeeld op deze plaat, nummer 23 met Stip. En we hebben in deze lijst te maken met wat vergeten beentjes die een klein hitje scoorden in 1977. De Chocolates hoorde je op nummer 35 met Kings of Clubs, die kwam uit België. En zojuist nu op 27 het Nederlandse Rockaway Boulevard. En op 23 was dit een andere Nederlandse vergeten band uit 77, Boozy. En hun eerste hit heet Dance to the Music en die gaat met Stip naar nummer 23. En zometeen Jack Jersey op 21. En je gaat ook nog een fragmentje van de radio horen van de Veronica Omroeporganisatie op Hilversum 3. En Lex Harding met de top 40. En we gaan zo ook eens even kijken in de albumlijst van deze week. Wat waren nou de best verkochte albums in de afgelopen week? Dat is zometeen nog in de top 40 Classic. En natuurlijk de hits. Wat dacht je van nu op nummer 22? Vinden we Barry Biggs. Die zakt in de vierde week alweer vanaf 17. Dit is Sideshow.

0: Classic. Met Frank Bunnik.
1: En dit was nummer 21. Een plekje gestegen. Jack Jersey en Lonely Me. Gezellig. En daarvoor op 22. Barry Biggs. En zijn hit Sideshow. En ik zei net al, we gaan eens even kijken in de albumlijst van deze week. We zijn natuurlijk bezig met de best verkochte singeltjes van de afgelopen week. Maar wat waren nou de best verkochte LP's? Ik heb hier de LP top 50. En daarin op 3, Fleetwood Mac, Rumours. Daarover ga je vanmiddag nog meer horen, kan ik je vast verklappen. Op 2 staat het album Levenslang van Robert Long, jawel. En het best verkochte album van de afgelopen week was Evita. Uit die, ja, van die musical eigenlijk, hè, die later nog op de planken zou verschijnen. Maar in 1977 vooralsnog alleen op LP te verkrijgen was. En die single daarvan van Julie Covington, Don't Cry For Me Argentina, stond vorige week op nummer 1 in de top 40. En waar die deze week is geëindigd, hoor je ze natuurlijk straks tussen 5 en 6. Goed, en dan ook nog...
0: De langspeelplaat van de week.
1: Die is deze week voor het album Works van Emerson, Lake en Palmer. Goed, weet je dat ook weer. En we gaan eens even kijken naar nummer 20. Daar vinden we de vierde nieuwe binnenkomer in de lijst. En dat is de 32-jarige William Royce Skaggs. Op het podium ook wel beter bekend als Boss Skaggs. En zijn eerste hit maakt een indrukwekkende entree. Met een dikke stip nieuw op nummer 20 is dit What Can I Say?

0: Classic.
1: Ja, Bos Keks maakte een mooie entree in de top 40, maar we zijn er nog niet. Dat was nog niet de hoogste nieuwe. Je hebt er zelfs nog twee te goed. Met de ene hoogste nu op nummer 19. Net iets meer singeltjes van verkocht dus de afgelopen week dan de hit van Bos Keks. En waar Bos Keks zijn eerste hit scoort, scoort deze band hun 28ste hit. 11 jaar geleden, in 1966, maakten we kennis met The Cats uit Volendam. What a Crazy Life was hun eerste hit en er zouden er dus nog vele volgen. Maar liefst 17 top 10 hits, waarvan er ook nog eens op nummer, 5 op nummer 1 terechtkwamen. En de nieuwste single van The Cats is een cover van The Drifters uit 1960. Save the Last Dance for Me komt met Stip nieuw binnen op nummer 19... en zou zomaar eens hun 18e top 10 hit kunnen gaan worden.

0: wekelijks ligt bij iedere platenhandelaar het gedrukte exemplaar van de Top 40. Met daarin behalve de Top 40 alles wat een muziekliefhebber interesseert. Zoals de tipparade, de LP Top 50, de Nederlandstalige Top 10, de alarmschijf en LP van de week en nu ook de Disco Top 10 en de klassieke hitparade. Halen, iedere week, dat gedrukte exemplaar van de Nederlandse Top 40.
1: Ja, dat ligt hier ook voor me, dat gedrukte exemplaar. En je kan hem ook downloaden, hè, dat exemplaar van toen op top40.nl. Als je de lijst opzoekt, kun je onderaan de lijst dan een downloadknop vinden. En dan kun je dus dat gedrukte exemplaar pakken. Misschien haalde hij dat toen ook wel bij de platenzaak in 1977. Kan zomaar, hè? Hey, dit was nummer 17. Ja, op nummer 26 hoorden we al Anita Meijer met Anita, That's My Name. En op nummer 17 zojuist horen we een andere Anita. Dat is een hele wereldreis, want de Griekse zanger Costa Cordalis zingt in het Duits dat hij deze Anita ergens in Mexico vond. Nou ja, hele wereldreis dus. En Anita stond vorige week op 24. En deze week gaat Costa Cordalis met stip naar nummer 17. En daarvoor hoorde je 10 plekken gezakt naar nummer 18. The Spinners en The Rubber Band Man. Ook een leuke plaat was dat, hè? En zometeen op nummer 15 hoor je de Belgische Art Sullivan en de Nederlandse Kiki. En dat is Kiki van Oost-Indië en zij is fotomodel. Zo staat zij bijvoorbeeld op de hoes van de Alle 13 Goed LP's. Misschien heb je ze nog wel in de kast staan. Nou, zelf scoort ze dus ook hits. Vorig jaar nog samen met Pearly, en dat was Patrick Moncherry. Dat was eenmalig. Nu doet ze het dus samen met Art Sullivan. En dat is een hartstochtelijk duet over een afscheid tussen twee geliefden. Vorige week waren ze nieuw op 25 en deze week stijgen ze 10 plekken dus naar nummer 15. Je hoort ze zometeen met AC Tupa. Maar eerst hoor je hier op nummer 16. De plaat die vorige week nieuw was op 23 en dus een stip meekrijgt. Ja, het is de nieuwe single van Queen. En het stevige Tire Mother Down.

0: Onderwijs op de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer.
1: Tot 6 uur is dit Frank Bunnik en de Top 40 Classic. Radio Aalsmeer. Nummer
0: 14.

Ach, prachtig deze Mary McGregor. Het is een ontzettende eendagsvlieg. Het was haar enigste hit in Nederland. Torn Between Two Lovers stijgt een plekje van 15 naar 14. De hits van bijna 50 jaar geleden weer terug op je radio. En daarvoor op 15 met Stip, Art Sullivan en Kiki. Kennen jullie nog? Et tu pars in de top 40 van 26 maart 1977. En we gaan weer even luisteren naar de Veronica Omroeporganisatie op de vrijdagavond van Hilversum 3. Lex Harding en de top 40.

0: Ja, daar kom ik zo. Ik had nog even de indruk dat deze microfoon niet helemaal aan stond. Luisteraars, een oprecht goedenavond. Vrijdag 7 uur geweest. Tijd voor Radio Veronica. Tijd voor het overzicht van de belangrijkste verschuiving in het Nederlandse hitwezen. Zoals dat wekelijks wordt samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. En ik heb het altijd al gezegd, de snelheid van reageren zit hem in het haar. Hè? Maar Ad is naar de kapper geweest, dus we kunnen vanavond nog wel wat verwachten. Hij ziet er overigens schattig uit. 10 jaar jonger, dus dames, opgelet.
1: Kunnen we dat voor jou niet zeggen?
0: De top 40 krijgen we om 10 minuten voor 7:30. Om 7:30 precies het popjournaal door Bart van Leeuwen. Maar we beginnen met een aantal nieuwe binnenkomers in de Nederlandse top 40.
2: Hallo!
0: Ik ben eigenlijk bedoelde Tipperaden. Ik zei top 40, maar ik bedoel Tipperaden. Ja. Maar volgende week staat hij in de top 40. Nummer 1, de alarmschijf. Boney M. Boney M met Bel.

0: Ja, dit was dus Rolls Royce Car Wash op nummer 13 uit de film. En in 2004 werd er ook weer een cover uitgebracht voor ook een film. Voor Shark Tale was dat, hè? Werd ook een grote hit voor Christina Aguilera en Missy Elliott in dat geval. Maar het origineel komt dus uit 1977, weten we nu. Mocht je het ooit willen weten voor Hitster. En dat is natuurlijk altijd handig om dat paraat te hebben, die kennis, hè? En nu op nummer 12, de hoogste nieuwe binnenkomer. Ja, de vorige hit van Smokey hoorde je vanmiddag nog als eerste in de lijst. Dat was Living Next Door to Alice. En dat was natuurlijk een dikke nummer 1 hit. En ook de nieuwe single zou zomaar eens op nummer 1 terecht kunnen komen. Met stip nieuw binnen op nummer 12, de klapper van de week. Het is Smokey and Lay Back in the Arms of Someone.
1: Nieuw.
0: Ah, ja, ook van die LP van mijn moeder weer, ja. Goh, nou. Ja, wend hem eraan. Het is misschien ook wel gezellig, hè? Een beetje dat gekraak erbij.

0: Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na zijn dood beroofde hij zichzelf van het leven. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Met Madonna maakte hij onder meer het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. Een jaar later produceerden ze Beautiful Stranger, waarmee ze ook een Grammy wonnen en een MTV.

0: Lekker meezingen op de vrijdagmiddag. Lekker la-la met Vic en Leandros. Ja. Kijk, sommige platen die zijn fijn om nog weer een keertje te horen. Om die nog eens weer uit het archief te vissen. En ja, daar was deze er een van.
1: Jouw muzikale tijdreis op de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer.
2: Dit is de Top 40 Classic.
1: Top 40 Classic.
2: Met Frank Bunnik.
0: En dan gaat hij met het laatste uur, het spannendste uur ook. Dit was dus Vicky Leandros en Auf dem Mond. Da blühen keine Rosen. En ik dacht eigenlijk dat het betekende, ik ben niet zo heel goed in Duits, er bloeien geen rozen uit je mond. Nee, dat leek mij wel logisch. Maar dat betekent dus dat er op de maan geen rozen bloeien. Mond is dus maan, wist ik niet. Even een klein stukje uit de songtekst die ik even vertaald heb. Dat is prachtig hoor, let op. Als een astronaut me zou zeggen, kom, ik neem je mee naar de maan. Stap maar in, zo'n reis is geweldig. Dan zou ik zeggen, nee, zonder mij. Ik weet echt niet wat ik daarboven moet doen. Op de maan bloeien geen rozen. Op de maan is er geen maanlicht. Daarom ga ik niet, want dat heeft geen zin. Alleen maar woestijn en steen. Nee, ik blijf liever hier. Op aarde, bij jou. Want alleen hier kunnen we gelukkig zijn.

0: Ja, komt toch even binnen. Schitterend, schitterend. En dat vonden we in 1977 ook, want hij gaat met een enorme stip van 20 vorige week naar nummer 11 deze week. En daarmee is het laatste uur begonnen. En we gaan even kijken naar de top 3 van vorige week. Het wordt spannend. Op 3 vorige week, Don't Say Goodbye, BZN. Op 2 stond toen Go Your Own Way, Fleetwood Mac. En de nummer 1 van vorige week was Julie Covington en Don't Cry For Me, Argentina. En ik had al verklapt dat we dus een nieuwe nummer 1 hebben. Welke dat is, hou je nog even van me te goed. We gaan maar eens even de top 10 in.
1: Het beeld van de wekelijkse verschuivingen aan de top van de Nederlandse hitparade. Het overzicht van de nationale top 10.
0: Ja, daar vinden we een stipnotering. Vorige week stonden ze nog op nummer 16. En deze week dus 6 plekken winst en geëindigd op nummer 10. Het is het gezellige Show Weddy Weddy en When.
2: Nummer

0: Daar vonden we weer een stipnotering deze week op nummer 9.
1: Top 40 Classic.
0: Ja, de jaren 80, een van de grootste jaren 80 hits zelfs, was die versie van de Communards, hè, Don't Leave Me This Way. Maar ook in de jaren 70 dus al een groot succes door Thelma Houston. Ze stijgt van 14 naar nummer 9 met een stip. En dan nu op nummer 8, gezakt vanaf nummer 3, BZN, Don't Say Goodbye.

0: erg gelukkig. Ik was wel even bang dat wij ABBA niet zouden tegenkomen in de lijst vanmiddag. Maar ja, die vierden natuurlijk hun hoogtijdagen zo in 1977. Hè? Knowing Me, Knowing You was dit. Die zakt in de vijfde week alweer van nummer 4 naar nummer 7. Ja, die is niet hoog gekomen naar nummer 3. Dat was toch eventjes jammer, want daarvoor hadden ze 3 nummer 1 hits op rij. Dat was in 1976 Fernando, Dancing Queen en Money, Money, Money. Nou, als dat maar de goede kant op gaat met ABBA. Nou, ik weet het toevallig. Het gaat helemaal goed komen. Er komen nog veel meer grote hits aan van de band. Dit is de Top 40 Classic. 26 maart 1977. Dat is de datum vandaag. En ik heb weer een fragmentje van de radio. De Veronica Omroeporganisatie op de vrijdagavond bij Hilversum 3. Lex Harding en de Top 40.
1: Nummer 1 in de Nederlandse Top 40. Vorige week nog op 2, dus 1 plaats omhoog geschoven. De formatie Baccara. Blalalap met Sorry, I'm a Lady. En dit was het dan. Een uitzending van de Radio Veronica, waarin de belangrijkste verschuiving in het Nederlandse hitwezen, met name de Nederlandse Top 40, van zaterdag 17 september 1977. Tot volgende week en let op, vanavond landelijke drankcontrole.
0: Ja, landelijke drankcontrole, ook dat nog zeg. Nou, sowieso niet doen, hè? Drinken en achter de stuur kruipen. Nee, ook in 1977 kon dat nog niet. Eens even kijken, we gaan door met de lijst. Op nummer 6 vinden we een bijzonder plaatje. Ja, halverwege de jaren 70 hadden we te maken met een nieuwe dansraasje in de discotheken. De bump. En die kon eigenlijk iedereen gewoon met de heupen of het achterwerk tegen elkaar aanstoten. En daar kwamen een aantal hits uit voort. Baby, do you wanna bump? Lady bump, ik dans de bump met jou. En ain't gonna bump no more with no big fat woman. Ja, ja, mooie tijden. En als klap op de vuurpijl deze knijter. De 13-jarige Ronnie Lutam met The Big Bear Bump. Dat werd geschreven door Willem Duin. En dat was Mouth, hè, van Mouth & McNeil. En die hoor je ook in het nummer met die zware stem. En hij zat dus zelf tijdens optredens in dat berenpak. En aan het eind van het nummer zette hij dan die berenkop af. En liet het publiek in totale verslagenheid achter. Nou, en als je de lijst erbij hebt op top40.nl, zie je ook het singlehoesje. Misschien heb je het singeltje nog wel thuis zelfs. Met inderdaad die 13-jarige Ronnie en iemand in een heel lelijk berenpak. The Big Bear Bump, wat een hit met stip deze week op
2: nummer 6. Have you ever

0: 7 jaar geleden had ze een enorme dikke hit. Nummer 2 hadden het zelfs. Dat was Dana en All Kinds of Everything. En ze heeft 7 jaar moeten wachten op de opvolger. Dat is deze. Deze gaat ook wel lekker, hè? Vorige week op 9, nu met stip op nummer 5. Dana dus en Fairy Tale.
1: Top 40 Classic.
2: Met Frank Bunnik.
0: En dan plekje erboven op nummer 4 horen we nu de nummer 1 van vorige week. Ja, het succes is voorbij. Het is Julie Covington en Don't Cry For Me, Argentina.

Je hoort ze allemaal. En helemaal, ook deze dus, op nummer 4. De nummer 1 van vorige week, ja. De musical Evita is een groot succes. Nog niet in het theater, maar alleen op de plaat. En het album staat nog altijd op nummer 1 in de albumlijst. Hè. En de single Don't Cry For Me Argentina van Julie Covington in haar rol als Evita stond vorige week dus nog op nummer 1. En zakt deze week naar nummer 4. En dan is natuurlijk de strijd losgebarsten om die felbegeerde nummer 1. Hè. Nog 3 te gaan. De nummer 6 van vorige week hebben we nog niet gehoord. De nummer 2 van vorige week nog niet. En de nummer 7 van vorige week. En dat is Gérard Lenormand. En die stijgt deze week met een stip naar het erepodium op nummer 3. Dit is Voici les clés.

0: stoere rockchicks en een Nancy Wilson hoor je. Vorige week nummer 6, deze week met stip op nummer 2. Het was Hard and Crazy on You. En dat betekent dat we aan het eind zijn gekomen, bijna, van deze Top 40 Classic. Het was vanmiddag weer heel even.
1: 26 maart 1977.
0: Mocht je alles nog een keer willen horen, dat kan, hè. Kijk even op radioaalsmeer.nl/gemist. En ook vind je in de programmagids welke Top 40 er volgende week tussen 3 en 6 te horen zal zijn op de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer. Nou, nog eentje te gaan. Dat is dus de nieuwe nummer 1. En die is voor Fleetwood Mac. Ja, ze begon als bluesband. Maar werd in de jaren 70 het roer flink omgegooid. De twee stelletjes John en Christine McVie en Lindsey Buckingham en Stevie Nicks kwamen de band versterken. Nou, dat was allemaal prima. Maar dat bovenop elkaars lip zitten werd ze toch allemaal een beetje te veel. Er ontstonden ruzies binnen de stellen. En ze gingen uit elkaar. En er was een hoop gedoe, hè. Christine die had een affaire met de lichttechnicus. Haar man John die dronk veel te veel, maar dat leverde wel prachtige muziek op. Het album Rumours staat vol met liedjes over de relatie perikelen. Lindsey Buckingham die schreef onder andere Go Your Own Way over zijn breuk met Stevie Nicks. En dat is de nieuwe nummer 1 van Nederland.
2: Nummer 1.

Ja, dat was hem met de pijnlijke relatiebreuk tussen Lindsey Buckingham en Stevie Nicks van Fleetwood Mac. Ja, het leverde een prachtig album op, hè? Rumors, wat helemaal vol staat met liedjes over die relatiebreuken tussen die bandleden. En dus ook een nummer 1 hit. Go Your Own Way, dat riep Lindsey naar Stevie. En Stevie had trouwens op haar beurt ook een nummer geschreven over de breuk. Dat was Silver Springs. En die nummers waren allemaal opgenomen in de studio. En toen kwam Mick Fleetwood met het slechte bericht. Ja, sorry Stevie, maar jouw Silver Springs past niet op het album. Het is werkelijk prachtig, maar het is gewoon te lang en het past gewoon niet. Sorry. Nou, Stevie was natuurlijk not amused. En het is extra wrang dat Silver Spring alleen op het B-kantje van de single Go Your Own Way werd uitgebracht. Dus verder nergens uitgebracht, alleen als B-kantje van die single. Nota bene dus het liedje van haar ex-partner. Ja, Silver Springs was dus niet bekend bij het grote publiek en stond pas in de jaren 90 op een deluxe versie van het album Rumors. In 1997, toen de leden al de groep hadden verlaten, vond er een reunieconcert plaats van Fleetwood Mac. En daar speelden ze dus live Silver Springs, 20 jaar na de opname dus van het album en de oorspronkelijke opname dus van Silver Springs. En dat raad ik je echt even aan, dat is fenomenaal, dat optreden. Kijk het even op YouTube. Je ziet namelijk gaandeweg al blikken van Stevie naar Lindsey. En het nummer bouwt zich op en aan het eind staan ze lijnrecht tegenover elkaar, die ex-geliefde. En je voelt bijna de pijn, het verdriet en de woede. Je voelt het nog steeds als Stevie bijna schreeuwt naar Lindsey terwijl ze hem aankijkt. You'll never get away from the sound of the woman that loves you. Nou, ik krijg iedere keer kippenvel als ik dat kijk op YouTube uit het optreden dus uit 1997. Later dus uitgebracht ook als The Dance op cd en op dvd ook. Nou, en daarom, speciaal voor Stevie, wil ik heel graag het singeltje van Go Your Own Way nu omdraaien. Want die B-kant Silver Springs is misschien nog wel beter. Wat mij betreft dus ook op nummer 1.

0: Ja, er zijn in het verleden nogal wat grove fouten gemaakt in de muziekindustrie. Wat dacht je van het afwijzen van de Beatles bij een platenmaatschappij? En wat mij betreft dus deze door Mick Fleetwood door dit liedje niet op het album Rumours te zetten. Belachelijk zeg.
1: De tipparade.
0: Goed, wat mij betreft dus ook op nummer 1 de B-kant van Go Your Own Way op 26 maart 1977. En ik heb nog even wat tijd over, dus laat ik eens even kijken in de tipparade. En op nummer 1 in die lijst staat de nieuwe single van de Limburgse zusjes uit, uit Limburg van Pussycat. En zij scoren de alarmschijf. En waarschijnlijk ook wel een grote hit met deze nieuwe single. Je hoort hem tot het nieuws van 6 uur. En dan wens ik je een heel goed weekend. En graag tot volgende week 3 uur bij een nieuwe Top 40 Classic. Hier zijn ze, Pussycat en My Broken Souvenirs.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Na zijn daden beroofde hij zichzelf van het leven. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het OM. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Kasia Nivia Doma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van gele truidrager Marleen Reuser en Demi Vollering. Vollering reed nog weg bij Reuser en werd tweede. In het algemeen klassement heeft Vollering nu 15 seconden achterstand op de gele trui van Nivia Doma. Dan het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht is het fris en kan het afkoelen naar 7 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 28 graden. En zondag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

kijkt naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met regels van defensie, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgeschermd. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margani zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
2: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gidsen. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
1: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasjes in bezit en daar wordt hij mogelijk in Marokko voor vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee er niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
3: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrijmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
1: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit. Daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien, ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken, heeft het account afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. En dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is, anderhalve maand na zijn komst, plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakt hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
2: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
1: Waaraan de leeuw is overleden, wordt nog onderzocht. Het weer een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de VS. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaarbewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar die zou hebben gelogen over zijn cv. Hij zou ook plagiaat hebben gepleegd. De betrokken hoogleraar stapte gisteren op. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde tijdens zijn loopbaan tientallen hits van artiesten als Madonna, All Saints en U2.

0: De doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig worden. Morgen veel zon, het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de fraudehelpdesk. Vaak worden er nep-advertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat Booking.com maatregelen moet nemen.
2: Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude, moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
1: Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden het gepromoveerde Cambuur met 4-0. En dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt dan 24 tot 28 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
4: This is Harmonic Regatta with Frazo Vivace.
5: Welkom, een nieuwe Harmonic Regatta, editie 26. Ja, ik moest even rekenen, want de vorige keer zei ik dat het 24 was, maar was het 25, dus we hebben nu 2 keer 24 gehad. Dus ja, we zitten nu op 26. Mijn naam is Frazo Vivace en het recept is misschien al bekend, hè. Ik neem je lekker mee langs allemaal hele goede deep en progressive house. Wat hoor je allemaal? Nou, Gonzalo Sack, Passenger 10, DJ Zombie, Romain Garcia, May Salome, Sebastian Solaris, Mike Risch. Wat hebben we nog meer? Casper Coman, Preso Vivace. Woe. En Royskop. We sluiten hem af met Solis. We beginnen met deze prachtige plaat van Anjuna natuurlijk. Dit is Memora door Nox Vaan en Mars.

Harmonic Regatta, nummer 26. We openen met Nox Faan en Marsh. De track heet Memora. We gingen verder met Gonzalo Sack en Franco Leonardo. Met Honey in de Juan Ibanez remix. Nu gaan we verder met die grootheid uit Zwitserland. Passenger 10, oftewel Christian Hurt. Dit is Sahara.

Dit is nou precies zo'n track waarom ik mijn show Harmonic Regatta heb genoemd. Heerlijke melodieën, akkoorden, harmonieën, noem het maar op. Romain Garcia is zo iemand die precies weet hoe dat moet. Met Mondingo was dit Desire. Daarvoor hoorde je DJ Zombie en Radical Fantasy met Time to Be Alive. Over naar het label van Songspire Records. Deze track ken je misschien al wel. Dit is Mae Salome met Celine Cairo, Fool's Paradise. Maar in een nieuwe remix, dit is Amy Root.

Hij weet altijd van die lekker rustig groovende plaatjes te maken, maar er zit toch wel een goede, duidelijke energie in. Sebastian Solaris met First Contact. Daarvoor May Salome en Celine Cairo met Fool's Paradise in de Amy Root remix. We gaan hier lekker verder en we houden het nog steeds een beetje deep. Dit is Patents van Mike Risch.

Perkoman. Met Morgan, we hielden net lekker diep, want daarvoor hoorde je Mike Rish met Patent. We gaan nu verder met de show Harmonic Regatta met mij, Frezo Vivace. Dit is een nieuwe track van mijn hand. Deze heet Origin.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reewijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal fraudegevallen via Booking.com stijgt fors, meldt Nieuwsuur. Opgelichte klanten klagen over geboekte vakantiehuisjes die niet blijken te bestaan of waarvan de toegangscode niet blijkt te werken. Het totale schadebedrag dit jaar staat tot nu toe op €82.000 tegen €75.000 heel vorig jaar. In Rotterdam-Sjaarloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de Maastunnel is afgesloten. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Bij een groot drugsonderzoek in Den Haag zijn 6 mensen aangehouden. Er is ook een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. De politie deed gisteren een inval in een hofje in de wijk Duindorp. Het onderzoek loopt nog. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden. Nieuwkomer Cambuur met 4-0. En het weer helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen veel zon en weinig wind. En het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit op dijken vanwege de droogte. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen in Leeuwarden de nieuwkomer Cambuur met 4-0. Het weer, vannacht is het zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Ze duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms. Het dient ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, dat zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Bedankt.
1: Dat vind je alleen
2: bij ons in Aalsmeer.
1: Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het